0: eigenzinnig. Anders.
1: Het is nu 2:00.
0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Maar samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Maar samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.

0: Zo, een hele goede morgen allemaal. Het is 9 uur geweest. Wow, we gaan correct zijn. 6 minuten na 9 uur. We zijn vertrokken voor 3 uur lang Hallo Weekend hier bij Radio Nova. En dat op de zondagmorgen. Het is vandaag alweer 30 augustus. Goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe is het?
1: Goedemorgen, beste luisteraars allemaal.
0: Hoe gaat het?
1: Het gaat.
0: Het gaat, het gaat. Gerda zit met een beetje een verkoudheid. En dat wringt allemaal een beetje en dat doet allemaal heel vervelend. He, allemaal niet zo plezant, maar...
1: Je verkoudheid in de zomer is niet alles.
0: Nee, maar je bent er wel. Nou, zomer, als wij zo naar buiten kijken. Het waait hier in Galmaarden. Het is op dit moment een klein beetje aan het motregenen. Het gaan herfstachtige dagen worden.
1: Ik heb er ook de indruk van. Deze nacht was dat een gierende wind.
0: Gierende wind. We hebben van alles gehad. We hebben het ook gehoord. Dus Gerda, we gaan onze luisteraars weer vermaken de komende 3 uren. We gaan natuurlijk onze verzoekplaten we draaien. We hebben er enkele al binnen, maar er kunnen er natuurlijk nog een heel pak bij. En de mensen, die kunnen ons contacteren. Doe maar.
1: Die kunnen ons contacteren natuurlijk via onze Facebookpagina, want daar staat er al een plaatje klaar.
0: Ja.
1: Dat kan ook via de website www.radionova.be. Dat kan ook via onze Radio Nova app. En natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Inderdaad, 0469-1883-60. Op die manier kunnen jullie ons bereiken en kunnen jullie jullie favoriete platen aanvragen hier op de radio. Fijne muziek staat ons te wachten. We gaan om te beginnen rustig aan doen en dat met Albert Hammond.

0: 31ste verjaardag, het concert Maartje viert het leven in Eke, Nazareth. En we vinden het fantastisch hoe deze jonge dame eerst prioriteit heeft gegeven aan haar gezin, maar nu, net zoals in het nummer, volop gaat voor haar droom. En ons toont hoe muziek je kan doen stralen van geluk. Voilà.
1: En we gaan het draaien, dat liedje van Maartje van Eigen. Het nummer dat heet inderdaad Stralen. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Nova. Tot 12 uur, hallo weekend.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Ja, de allergrootste klassiekers, die hebben wij natuurlijk voor jullie hier op Radio Nova op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Dat was Chris Montes en dat wel met I Know Digas. Gerard, er komen redelijk wat verzoeken binnen en daar zijn we maar wat blij mee. Maar er kunnen er natuurlijk nog een heel pak bij. Dus heb jij nog iets in gedachten, stuur het ons maar heel vlug door. En de volgende plaat, Gerard, vertel eens.
1: Wel, Ronnie van Zwan die heeft ons deze morgen gebeld. En hij heeft twee plaatjes aangevraagd, maar... We gaan er nu eentje behandelen.
0: Ja, dat is goed.
1: Hij vraagt er eentje van Monia. En dat speciaal voor Molly, maar ook voor Stonzi, voor alle DJ's, alle luisteraars en ook de groetjes aan ons twee.
0: Ah, dat vinden we heel tof. Heel tof. Dankjewel, Ronnie, om te luisteren deze zondagmorgen. Je hebt een fijne plaat aangebracht en die gaan we nu draaien.

0: Een plaat die werd aangevraagd door Ronnie uit Zwalm. Een prachtklassieker van Roland Wachter. En dat wel met Monja. Ja, Gerda, nog meer verzoekplaten.
1: Ja, Patrick van Liedekerke die stuurde. Een goeiemorgen, Gerda en Ruud. Graag zou ik een nummer van Elvis aanvragen. Het is er eentje van zijn minder gekende, maar ik vind het heel mooi. Blue Eyes Crying in the Rain. En dit voor iedereen die luistert en voor alle medewerkers van Radio Nova.

0: moet eerlijk toegeven, Gerda. Ik ken heel veel muziek van Elvis Presley. Maar deze, die kende ik ook niet.
1: Voilà, zie. En daarvoor hebben we onze luisteraars.
0: Inderdaad, daarvoor hebben we onze luisteraars aangevraagd door Patrick.
1: Van Liedekerke.
0: Van Liedekerke, deze Blue Eyes Crying in the Rain. Inderdaad, Elvis Presley. Ja, Gerda, vertel maar, want we hebben er nog een.
1: Ah, wel ja, Ronnie van Zwalm die had er nog eentje gevraagd. En dat speciaal voor hem eigenlijk en voor zijn vriendin. En ook voor iedereen die hij kent.
0: Ja.
1: En hij vraagt, ik zie de zon door mijn raam. En hij dacht dat dat van...
0: ik zie de zon weer door mijn raam. Inderdaad, dat komt voor in de tekst. Maar het liedje heet gewoon Ik zie de zon. En het wordt gezongen door Corrie en de Rekels.
1: Wel, voor een moment zie ik de zon ook.
0: Ja, inderdaad. We zien de zon hier schijnen. We wensen jullie allemaal een goede morgen. Hartelijk welkom bij Radio Nova. Mochten jullie net jullie internetradio aanzetten, zijn jullie aan het luisteren via onze Radio Nova app of via de website. Trouwens, over onze website gesproken. Als jullie de website hebben openstaan, even doorklikken naar de videostream, dan kijken jullie mee in de studio van Radio Nova. Dat is Studio 3. Ja, we hebben er wel wat hier op de radio. Goedemorgen. Corrie en de Rekels dus. Aangevraagd door Ronnie uit Zwalm. Een prachtklassieker van heel lang geleden.

0: Ze begon op 15-jarige leeftijd al te zingen bij het bandje The Mooks. Ze werd ontdekt door Ries Brouwers die haar voorstelde aan Pierre Carter. En zo was haar carrière vertrokken voor Corrie. Ja, en Corrie en de Rekels waren natuurlijk ook zeer populair. Dit nummer was een klassieker ergens uit de begin jaren 70. Het nummer dat heette Ik zie de zon. Gerda, vertel maar, want jij hebt nog verzoekplaten.
1: Ja. Ook Werner stuurde deze morgen een berichtje en hij schrijft: Goedemorgen Gerda en Ruud. Omdat Gerda verkouden is, hou ik mijn boodschap vandaag kort, zodat ze haar stem een beetje kan sparen. Werner, dat valt wel mee, zeg. Mijn stem die laat me niet zo rap in de steek. En hij vraagt de plaat aan van Will Downing met A Love Supreme.
0: A Love Supreme, en die is op dit moment al aan het draaien. Je hoort hem hier op Radio Nova tot 12 uur in Hallo Weekend.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Dit is Radio Nova.

0: Ja, we draaien op Radio Nova natuurlijk veel Nederlandstalige muziek. Maar we wisselen dat af natuurlijk met onze allergrootste klassiekers. Dat was Umberto Tozzi en dat was met Gloria. Ja, Gerda, vandaag ook nog een flink aandachtspunt in de kranten. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met Tadej Pogacar.
1: Ja, die is gisteren nogal een serieuze boek gegaan.
0: Ja, gisteren is hij gevallen tijdens de Vuelta. Het was gisteren geloof ik de 8e rit of de 9e. Ik mag het nu helemaal kwijt zijn, maar er lag dus... excuseer, er lag dus een steentje op de weg, of een steen, en hij heeft zijn evenwicht verloren, is gevallen en hij post nu een foto vanuit het ziekenhuis. Hij kan toch alweer een klein beetje lachen, maar het is allemaal niet zo best. Gebroken sleutelbeen, nekwervel of halswervel, gebroken hersenschudding. Nee, het is allemaal niet zo goed en de komende wedstrijden die er aankomen, het is allemaal nog zeer twijfelachtig hoe dat allemaal gaat verlopen. Dus, en dat allemaal met Tadej Pogacar. Heeft u het gisteren gezien? Het was schrikken. De koers werd gelijk helemaal stilgelegd. Men is dan achteraf wel terug in gang geschoten, maar het was toch allemaal heel anders dan wat we ervan verwacht hadden. Dit is Tino Martin.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

Inderdaad, dat was de titel van het nummer. Black is Black. En dat was Los Bravos. Los Bravos hier bij Radio Nova op de zondagmorgen. Het eerste gedeelte, dat zit er alweer bijna op. We gaan alweer richting 10 uur. Dat wil zeggen dat we zometeen het nieuws van 10 uur hebben. Daarna gaan we natuurlijk verder met deel 2. Hebben jullie iets dat jullie heel graag willen horen op de radio? Stuur het maar door, hè. 0469-1883-60. Jullie hoeven daarvoor niet live op de radio. Jullie mogen het doorgeven aan Gerda. Een berichtje via de app, een berichtje via onze Facebookpagina. Het kan dus allemaal. 0469-1883-60. Nog voor 10 uur is het de beurt aan Boney M. Dit zijn inderdaad die welgekende The Rivers of Babylon. Allemaal een goede morgen. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Maar samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: ik weet het. Het is allemaal zo ouderwets. Het wordt allemaal niet zoveel meer gedaan. Maar ik vind het nog altijd even plezant om zo nog eens een heerlijke radiotune van heel lang geleden te gebruiken. Op Radio Nova kan dat natuurlijk allemaal. Onze eigenzinnige radio. En met dit tunetje starten we deel 2 van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen. We gaan de komende 2 uren nog jullie verzoekplaten draaien hier op de radio. Hebben jullie het erin gedachten? 0469-18-8360. Dat is 0469-18-8360. Jullie mogen het gewoon doorgeven aan Gerda. Ofwel vertellen jullie het ons live op de radio. Dat mag natuurlijk ook. Jullie kunnen een bericht plaatsen via onze website rechts onderaan. Een berichtje dus naar de studio. Het kan ook via onze Radio Nova app. En Gerda heeft op onze Facebookpagina een link geplaatst. Zet daarbij jouw verzoekplaat. Dan draaien we het allemaal hier op de radio, op Radio Nova. En over Gerda gesproken, ze is terug in de studio. Gerda is achter een lekker kopje dampende koffie geweest. Daar gaan we zo meteen van genieten. Maar Gerda, vertel eens, hè, want er is nog wat verzoekplaten binnengekomen.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Chris en Sonja. En die schrijven: dag Ruud en Gerda, graag wil ik volgend verzoekje aanvragen. Jeremy Vliering, Op weg naar mezelf. Dankjewel hiervoor en ja, een fijne zondag.
0: Inderdaad, en we hebben
1: Chris en Sonja, ook voor jullie een fijne zondag.
0: Chris en Sonja, en dankjewel om te luisteren naar Radio Nova.
1: Blij dat jullie er weer bij zijn.
0: Ja, we gaan jullie plaat weer draaien. Hier is Jeremy Vliering en Op weg naar mezelf.

0800-1188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, Sweet Caroline, Neil Diamond, die heb ik dan weer speciaal gedraaid voor de Chris, omdat ik weet dat Chris dat een geweldige zanger vindt. Ik heb er heel veel, ik kon zo direct niet vlug een ander nummer vinden, dus we kozen uiteindelijk voor deze. Gerda, je bent een bericht kwijt, maar je weet nog wel over wie dat het gaat, hè?
1: Victorine Ostelaar die stuurde ons een berichtje en ze vraagt een plaat aan van Frederik François. En dat voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova. Maar zie, het bericht is spoorloos verdwenen.
0: Het bericht is spoorloos verdwenen, maar al goed dat jij dat allemaal een beetje kan onthouden. Dus we gaan die plaat helemaal speciaal draaien. Natuurlijk voor Victorine. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, een heel groot applaus voor deze hele grote artiest Frédéric François. En mon cœur te dit, je t'aime hier op de radio. Gerard, vertel eens, wij hebben nog een verzoekplaat binnengekregen.
1: Ja, en dat is, ik heb nog een verzoekplaat binnengekregen en ik weet niet wat dat er hier aan de hand is. Maar mijn berichtjes verdwijnen hier spoorloos. Ja. Dus Patrick van Liedekerke, ik kan uw bericht niet voorlezen, maar ik had dat gelezen ervoor. Dus ik denk dat ik nog ongeveer weet wat er dan moest zijn. Dus Patrick van Liedekerke vraagt een plaat aan van Harry Spider, mijn beste vriend. Mm-hmm. En dat omdat hij dus Harry Spider heel goed kent en dat hij ook wel dacht dat Harry regelmatig naar Radio Nova luistert, omdat hij ook DJ Stef goed kent.
0: Ja.
1: Dus hij vraagt die plaat aan.
0: Mijn beste vriend, Harry Spider, gaan we nu draaien hier op de radio.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Ja, het is puur genieten hier op de radio op de zondagmorgen in Studio 3. Met een lekker kopje koffie, een koekje erbij, zie je. Oh, je kan niks zeggen, Gerda.
1: Oh, jawel.
0: Oh, jawel, inderdaad. Hey, we deden dat met genieten met Jo Valli hier op de radio. Gerda, jij en zwemmen en water, dat gaat niet goed samen, hè?
1: Zwemmen vooral niet, want ik kan alleen maar op de bodem zwemmen.
0: Maar er is een Belg die gaat vandaag toch wel iets heel speciaal doen. Mathieu Bonne uit West-Vlaanderen is een ultra-atleet. Hij gaat trachten het wereldrecord zwemmen in open zee te verbeteren. Met 161 kilometer wil hij gaan doen. Hij mag geen boot aanraken of iets dergelijks. Hij gaat 161 kilometer onafgebroken proberen te zwemmen in de Tyreense Zee. Het huidige wereldrecord staat op 142 kilometer. Dus dat gaat die beste man allemaal doen. Zijn naam is Mathieu Bonne en hij gaat er van de middag om 2:00 aan beginnen. Dus,
1: succes Mathieu, zou ik zeggen.
0: Ja, je moet het maar doen, hè. Zo onafgebroken in het water te verblijven. Dat staat allemaal deze morgen te lezen in de kranten. Nu nog eens een klassieker van deze beste man. Zijn naam, Jake Jersey.

0: Ja, op de radio is het natuurlijk nog volop zomer met Gilbert Montagnier en Le Sunlight de Tropique. Ja, heb je dat goed gezegd, Gerda?
1: Wel ja.
0: Het trok er toch tenminste op. Gerda, jij hebt telefoon gehad. Telefoon van Molly.
1: Ja, Molly die heeft ons gebeld omdat haar berichtje dus niet doorgegaan was. En zij doet de groeten aan ons. Ook aan Stonzi, aan Stef, aan zijn vrouwtje, aan Ronnie, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova.
0: Mm-hmm.
1: En ze vraagt de plaat aan van Bobby Prins.
0: Bobby Prins en twee bloedrode rozen. Wel, Molly, we gaan hem helemaal voor jou draaien hier op de radio. Trouwens, een hele mooie keuze. Eentje die al heel lang geleden is. Hier op Nova, Bobby Prins.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

0: Ze zongen heel lang geleden al die welbekende klassieker. Gerda, schatje, mag ik je foto?
1: Ja.
0: Dat vond jij ook een mooie, ja. plaat. Hè? Maar dit was hun allernieuwste single. De single voor de zomer van 2026. De Gebroeders Co. en Proud to Be Fout. Ja, Gerda, ik had het eigenlijk wel een klein beetje verwacht dat er een verzoekplaat ging komen voor Dolly Parton. Vorige week overleden op 80-jarige leeftijd. En vertel maar eens, we moeten een plaat van haar draaien.
1: Ja, Jotili die stuurt een berichtje. Goedemorgen, graag een plaatje van Dolly Parton met, van 9 to 5. Ze was een superzangeres en zal nog lang in onze gedachten voortbestaan. Het plaatje zal ons helpen om nog wat klusjes te doen vandaag. Vele groetjes aan het hele Radio Nova-team en aan alle luisteraars.
0: En dat kwam van?
1: Jotili.
0: Jotili. Helemaal voor jou, deze Dolly Parton op Radio Nova. Goedemorgen, tot 12 uur, hallo weekend.

0: Ja, Dolly Parton, inderdaad. Haar muziek zal nog regelmatig klinken op de radio. Ik stel voor dat we de komende week in Lunchen met Ruud nog wat nummers van haar gaan draaien. Hier op Radio Nova. Deze werd aangevraagd door Jo Tilly. Het nummer dat heette 925. Ja, Gerda, ik ben hier toch nog heel even aan het kijken. Wij hebben vorige week volgens mij in het programma meegegeven dat Sam Goris en zijn familie niet meer op stap gaan in expeditie Goris. Maar ik zie hier nu toch weer een bericht verschijnen. Ik weet natuurlijk niet of dat het waar is. Het staat allemaal op het internet te lezen. Maar dat ze het najaar toch weer richting New York en Dubai en dergelijke trekken. Dus dat gaat er dan toch nog weer wel aankomen. Als het allemaal waar is wat hier staat geschreven. We moeten dat allemaal even afwachten. Ja, en als we het over de familie Goris hebben, wel, dan denken we meteen natuurlijk aan Sam Goris. Hij was ook genomineerd voor Zomerhit. En dat natuurlijk met dit nummer. Ja, we gaan aftellen, hè. Doet u maar mee.
1: 1, 2,

0: Inderdaad, hij had ook mogen winnen, hè Gerda?
1: Hij had ook mogen winnen. Er waren veel kandidaten die mochten winnen.
0: Hij was een van uw liedjes daar. Van die, Meteor, ja, Meteor was er ook bij, dat weet ik.
1: Ja, Meteor ook natuurlijk. Hè.
0: Prachtnummer.
1: Maar ja, ik vond dat er wel enkele waren die...
0: Ja, uiteindelijk werden het de meisjes van K3 met De Zomer van Oya Lele. Een nummer dat we straks op het einde van het programma nog een keertje gaan draaien. Gerda, jouw bel gaat goed. Daar zijn we heel blij mee. Dat wil zeggen dat er verzoekplaten binnenkomen. En toch nog heel even terug naar Sam Goris. Want inderdaad, op het einde van het jaar, in het najaar, zo schrijft hij, laat VTM weten, komt Sam Goris terug met zijn familie. Ze trekken naar Dubai, zie ik hier, naar New York en naar het Hoge Noorden. Ze gaan korte uitstapjes maken. Dus benieuwd om dat allemaal weer te gaan aanschouwen op de televisie voor de mensen die er van houden natuurlijk. Gerda, we moesten nog een verzoekplaat draaien.
1: Ja, we moesten nog een verzoekplaat draaien voor onze collega Frank de Groef. En hij vraagt een plaat aan van Twan Fokkema, Santa Madonna. En dat voor alle luisteraars en mensen die nooit een plaatje krijgen op Radio Nova.

0: Antoine Fokkema, zoon van Anthony Fokkema. Heel de familie zit volop in de muziek. En ze zingen natuurlijk de Hollandse smartlappen. Een plaat die werd aangevraagd door Frank de Groef. En over Frank de Groef gesproken. De komende week hoor je hem weer op de radio. Want hij is terug van vakantie, denk ik, hè?
1: Nog niet.
0: Heeft Frank nog even vakantie? Frank die geniet nog even van een vakantie. En dan de week daarna, dan hoor je hem elke dag hier op de radio. Tussen 2 en 4 uur in de namiddag. We hebben nog 1 liedje te draaien voor 11 uur. En dat is deze. Ja, we gaan lekker wakker worden. Voor de mensen die nog in hun nest liggen. Het is tijd om op te staan, hè. Straks na 11 uur draaien we deel 3 van Hallo Weekend. Favoriete platen in gedachten? Stuur ze vlug even door via onze website, via de Radio Nova app, de Facebook of 0469 18 83 60. Heb je even voor mij?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Maar samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

Ja, we gaan het al een keertje mee. Hè? De zomer is buiten wel een klein beetje verdwenen. Dikke wolken pakken hier samen boven de studio van Radio Nova. Maar op de zomer, daar gaat de muziek natuurlijk nog verder. De zomer klinkt nog altijd op jouw radio. Dat was natuurlijk Les Ketchup.

0: Hey, goedemorgen allemaal. We zijn exact 7 minuten alweer al na 11 uur op deze zondagmorgen. Vandaag 30 augustus. Na vandaag nog één dagje. En dan, dan is de vakantie eigenlijk voorbij, hè Gerda?
1: Ja, dan is de vakantie voorbij en kunnen de kindjes weer hun boekentasje vastnemen.
0: Morgen niet, maar dinsdag begint het nieuwe schooljaar weer. Dus ik denk dat er bij heel wat families nu alles weer in rep en roer staat om alles tegen die tijd in orde te krijgen. We zijn vertrokken voor deel 3 van Hallo Weekend. We kunnen jullie verzoekplaten nog gebruiken, dus laat ze nog vlug even weten via radionova.be. Een bericht via onze Radio Nova app 0469-1883-60. En Gerda, jij hebt nog
1: een verzoekplaat. Ja, maar voor het moment heb ik eigenlijk liever dat ze komen via de Facebookpagina.
0: Via de Facebookpagina of de telefoon.
1: Of de telefoon.
0: 04. Bent met de Radio Nova app, wil niet helemaal draaien.
1: Nee, hij verwijdert de berichten direct, dus je kan ze niet lezen dan.
0: Als jullie een verzoekplaat willen, gewoon even bellen. Uw verzoekplaat doorgeven aan Gerda. En we draaien hem met heel veel plezier. Dus 0469-1883-60, dat is het telefoonnummer. Gerda, je hebt nog een verzoekplaat binnengekregen. Vertel.
1: Ja, ik kreeg er nog eentje binnen van Edi uit Gaverland. En zij schrijft, of hij schrijft, graag een verzoekje. Hey, kom aan, van Dimitri van Toren. Een dikke merci en nog een fijne zondag aan iedereen.
0: Oké, Edi, we gaan jouw plaat nu draaien hier op de radio. Dimitri van Toren en hey, kom aan.

Het is jammer genoeg maar een heel kort liedje. 2 minuutjes maar voor deze Dimitri van Toren. En dat met het nummer Hey Kwaan, een plaat die werd aangevraagd door Edie. Dus een heel fijn liedje hier op de radio. Niet al te vaak gedraaid, dus bij deze deden we dat nog eens een keertje. Maar zometeen moeten we naar onze telefoon, maar eerst gaan we nog even dansen. En dat kan natuurlijk allemaal met Quiz Montes. Dit is Let's Dance.

0: Wat een klassiekers, hè. Wij hebben ze allemaal voor jullie. De bekende, de wat minder bekende. Goed naar onze radio blijven luisteren. En dan horen jullie dat allemaal automatisch voorbij komen. Dit was Quiz Montes. Dit was Let's Dance. Goedemorgen, Rufin. Hallo? Wacht even.
1: Hallo.
0: Ja, wacht. Rufin, goedemorgen. Nu ben er.
1: Ja, ja.
0: Hoe is het?
1: Ja. Zeg tegen Karin daar van de Loog dat ze een beetje moest wachten en dat ik voor nu was.
0: Karin, ik moet van Rufin doorgeven dat je heel even moet wachten met telefoneren naar de studio, want Rufin hangt op dit moment aan de lijn. zo zal ze het wel begrepen hebben. Zeg Rufin, vertel het eens jong, hoe is het ermee?
1: Goed hè. Ja.
0: Een rustige zondagmorgen?
1: Ja.
0: Voilà. Meer moet dat eigenlijk niet zijn, hè?
1: Meer moet dat niet zijn. Op ons gemak zijn, hè.
0: Ja, wij hebben dat hier ook in de studio. Wij zijn hier lekker op ons gemak en we genieten van de muziek. We genieten van alle verzoeken die binnenkomen van onze luisteraars. Dat vinden wij natuurlijk allemaal heel plezant. En jij wilt natuurlijk ook een plaat horen op de radio. Vertel eens, ja. We gaan hem zo meteen draaien, maar voor wie mag dat allemaal zijn, hè?
1: Wel, ik ga dat voor zijn gemakkelijk maken voor iedereen van mijn lijst. Als ze nu nog niet hoorden, dan weet ik het.
0: Voilà. Iedereen die jij altijd opnoemt en alle luisteraars van Radio Nova. Ja. Wel, dan hebben we eigenlijk gelijk iedereen gehad, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Oké. Zeg, Rufin, jij hebt een hele mooie plaat uitgekozen. Het is een lekker rustig nummer. Het gaat over de zondag. Het gaat over de zondagmiddag. En haar naam is Lilian. En dat plaat is natuurlijk van Louis Neefs. We gaan hem draaien. Maak er dan een plezante dag van, Rufin. Geniet nog wat van onze muziek. En we gaan jouw plaat nu draaien. Tot de volgende, hè, Rufin. Salut, zei. Ja. Tot de volgende, hè.
1: En de groetjes ook erin.
0: Dat ga ik zeker doen. Hallo, dag Rufin.
1: Jo, dag.

0: misschien moeten we toch heel even een mededeling doen. Er zijn nog wat mensen die proberen contact te leggen met de studio via de telefoon. De telefoon is heel even bezet. Zo dadelijk als Karin voorbij is, mogen jullie weer bellen. De telefoon is dus heel even bezet. Ik ben zo blij dat ik deze plaat eens een keertje kon draaien op de radio. Ik vind het een prachtnummer voor Louis Neefs en Zondagmiddag Lilian. Een plaat die werd aangevraagd door Ruffin. En over de telefoon gesproken, we gaan luisteren naar Karin. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Karin. Jij hebt heel even moeten wachten. En om te beginnen, Karin, ik moest jou heel veel groeten doen namens Ruffin.
1: Wel, doe ze weer.
0: Wel, Ruffin, als je naar de radio aan het luisteren bent, je hebt ze weer van Karin. Karin, hoe is het ermee?
1: Oh, zeer goed.
0: Jij bent ook aan het genieten van de muziek van de Radio Nova?
1: Ja, alle dagen. Hè.
0: Alle dagen. Is het een beetje naar een goesting dat je zegt van, ah wel, toffe muziek op de radio?
1: Ja, het is heel toffe muziek.
0: Voilà, dat horen wij heel graag. Vertel het eens, Karin, wat kunnen wij voor jou betekenen, hè?
1: Ja, het is voor alle luisteraars van Radio Nova en ook voor alle mensen en zieke mensen die geen plaatje krijgen.
0: Ja. En
1: ook voor het hele Radio Nova-team.
0: Dank

0: Dankjewel, Karin. En jij vroeg ook een heel mooi nummer, hoor. Want jij hebt de favoriet van Gerda aangevraagd. Gerda is helemaal weg van de muziek van Joe Harris. Jij vroeg de plaat Drink Rode Wijn. Lust je dat, Karin, een glaasje rode wijn?
1: Nee, ik lust liever witte wijn.
0: Witte wijn, dat is hier precies hetzelfde. Zeg, Karin, mag ik jullie nog een aangename zondag toewensen? Doe de groeten aan Jurgen.
1: Dat kan ik zeker doen.
0: Voilà. En we gaan jouw plaat draaien, Karin. Tot de volgende keer, hè, Karin.
1: Ja, tot de volgende
0: keer. En dankjewel om naar de radio te bellen, hè.
1: Ja.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend.

0: het is Bloedje. Bloedje heet. Dat is jammer genoeg allemaal voorbij. Ik denk dat de zomer van 2026 zo allemaal een klein beetje voorbij is. Vandaag bewolkt, wind, regen. Het zit er allemaal in. En we gaan naar de telefoon. Goedemorgen, Martien.
1: Ja, goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, klaar en duidelijk. Hoe is het ermee?
1: Maar redelijk, hè.
0: Met de gezondheid ook alles weer een beetje beter?
1: Ja, de ene dag een beetje beter als de ander.
0: De ene dag een beetje beter als de andere. Ja. Zeg, Martien, vertel het eens. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ah, wel, ik had graag een plaatje aangevraagd van Connie van den Bos.
0: Connie van den Bos.
1: Ik geef je een roosje met roosje.
0: Inderdaad, ik heb dat nummer gevonden. Een mooie plaat. Een plaat die niet al te vaak meer op de radio komt. Dus ik ben al blij dat je hem aanvraagt. En voor wie mogen we die draaien?
1: Eerst en vooral voor het hele Nova-team.
0: Dank u wel.
1: Alle medewerkers en iedereen dat erbij aangesloten is. Alle leden, alle mensen die je kent, dat niet kent. Ik vergeet er altijd een hoop.
0: Ja.
1: En zieke mensen, eenzaam, dan nooit geen plaatje krijgen. Vrienden en familie. Allee, de heel de ceremonie.
0: Heel de ceremonie. Iedereen die luistert, iedereen die je kent, al je vrienden, kennissen, familie. Wel, dan hebben we gelijk iedereen gehad, Martien.
1: Ja, hè.
0: Zeg, we gaan de plaat heel vlug instarten. Mag ik jullie nog een hele plezante zondag wensen? De complimenten aan Rufin. En graag tot de volgende keer, hè.
1: Ja, dank u.

0: Ja, content dat deze nog eens werd aangevraagd. Deze Roosje, mijn Roosje. En dat allemaal van Connie van den Bos. Een zangeres die overleed, Gerda, alweer heel lang geleden. 7 april 2002. Ze zong alle liedjes zoals Shaggy van de Hoek, Ome Arie. Allemaal klassiekers. Nummers die ik ga onthouden. We gaan ze van de week allemaal draaien in Lunchen met Ruud. Dagdagelijks tussen 11 en 1 uur. Ja, Gerda, vertel maar, want we moeten vlug verder met de verzoeken. Want we hebben er nog wel wat. Hola, wacht even Gerda, nu kan het.
1: Ja, Edi uit Gaverland die zegt, we gaan er graag nog eentje bij doen. En ze vragen de Zomer in Zeeland van Saskia en Serge. En ze zegt, hartelijk dank aan het Nova-team.
0: Ja, we gaan het nog draaien. Nog zo'n fijne klassieker uit Nederland. Heel lang geleden alweer al. Voor Saskia.

0: Ja, deze Saskia en Serge, maar Gerda, ze heten helemaal geen Saskia en Serge. Het is Trudy en Ruud.
1: Ah, ze zijn er ook bij.
0: Ja, Ruud Schaap en Trudy van den Berg. Maar wij kennen ze natuurlijk veel beter als Saskia en Serge. Een zangduo, heel lang geleden. Ze begonnen met muziek maken in 1967 alweer al. Zomer in Zeeland. Gerda, nog verzoekbladen.
1: Ja, ik heb er nog eentje van Jean-Luc. En Jean-Luc schrijft: hallo Gerda en Ruud, graag het plaatje van Jackie James, Take My Heart, voor alle luisteraars en het Radio Nova-team. Warme groetjes uit Corvera in Spanje. Take my heart.

0: kwaliteit. Kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
0: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Ja, goedemorgen. Zijn jullie nog aan het luisteren? Jullie zijn me heel veel. Dank je wel daarvoor. Dit is nog heel even Hallo Weekend. En we moeten vlug verder, Gerda. Want we hebben nog een verzoekplaat binnengekregen.
5: Ja, ik kreeg nog een telefoontje binnen van Marileen uit Denderhoutem. En zij zegt graag een plaat van Alan Jackson, Remember When. En dat aan iedereen die ik lief heb, met de nadruk op ik, heeft zij gezegd.
4: Voilà. En we gaan die plaat draaien. Marleen of u was?
5: Marileen.
4: Marileen uit Denderhoutem, hè?
5: Ja.
4: Ah, goedemorgen, Marileen. Deze plaat is helemaal speciaal voor jou. En voor je allen die jij lief hebt op de radio hier.

wel Marjolein uit Enderhouten. Prachtkeuze van een plaat. Moet niet altijd allemaal even up tempo zijn. Zo af en toe is een rustig liedje op de radio. Dat kunnen wij ook wel smaken. En we merken dat aan onze luisteraars. Want jullie zijn op dit moment heel velen aan het luisteren naar dit programma Hallo Weekend op de zondagmorgen. Dat toch alweer zo langzaam op zijn einde loopt. Maar u weet het, u bent het van me gewend. Na rustige liedjes gaan we altijd weer eens eventjes lekker feest vieren.

0: Ja, ja, ja. De nieuwe plaat voor Mart Hoogkamer. Dat was inderdaad Kroegen in de Hemel. Zo, Gerda. Het is alweer voorbij. We hebben een drukke zondagmorgen gehad.
1: Ja, en ik kreeg hier nog een bericht naar binnen.
0: Ja, dat gaat helaas niet meer lukken. Dat zal voor volgende week zijn. Of voor morgen.
1: Ah ja, ik zal het noteren.
0: We gaan morgen in lunchen met Ruud gaan we dat programma plaat draaien. Die zo nu via de Radio Nova app nog binnenkomt. Dus, maar we gaan onze luisteraars dankjewel zeggen. Want er is massaal geluisterd naar de radio. We hebben heel veel bezoeken gehad. Waarvoor hartelijk dank. Deze namiddag nog.
1: Deze namiddag is er tussen 1 en 3 zal het non-stop zijn, ja. Want Patrick de Groot is in verlof.
0: Ja.
1: En tussen 3 en 5 is er muziekvitamine met Patrick van Beper.
0: Patrick van Beper komt deze namiddag nog langs, dus blijf lekker luisteren naar de radio. En morgen om 11 uur hebben wij natuurlijk weer een nieuwe afspraak. Gaan we weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. Ja, jouw vinger gaat hem ook.
1: Ja, maar... wel, ik zie hier het berichtje dat hier binnenkomt. En dat is eigenlijk om te zeggen dat het mooi geweest is. En dat zij ons bedankt. En dat is Monique Liesenborgs.
0: Monique Liesenborgs, die stuurt ons een berichtje van dankjewel voor de mooie muziek. Wel, Monique, hartelijk dank voor jouw hele fijne bericht. Zulke berichten die krijgen wij eigenlijk wel graag, hè?
1: Ja, dat zou wel zijn.
0: Hey, maak er nog een fijne dag van. Geniet nog verder van onze muziek. En morgen vanaf een uur of 11 gaan we weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. Ik had het jullie beloofd en we gaan het dan ook waarmaken. Maar de winnaresse van de zomerhit, die gaan we nog een keertje draaien. Dit zijn de meisjes van K3. Dit is de zomer van Oya Lele.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Koekelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste.

om het programma helemaal in gang te trekken. Deze van Frans Duits, een nieuwe plaat was dat. En maak van je leven toch elke dag een feestje. Beste vrienden van de radio, je bent afgestemd bij Radio Nova. Je eigenzinnige radio. Het is zondag, zondagnamiddag. We zijn net 3 uur geweest. En dit is weer een nieuwe aflevering van Muziek Vitamine met Wevermans. Wij gaan door met de heerlijke muziek tot en met 5 uur vandaag op jouw zondagmiddag. En deze heb ik ook nog even gaan uitzoeken van onder het stof. Cliff Richard en dat samen met de Shadows uit 1962. Hier is Let's Make a Memory. Let's make

0: Vanille plaat kennen wij allemaal natuurlijk van CCR, Creedence Clearwater Revival. Dit was de versie van Henry Hofstede, werd uitgebracht in 2017, The Bad Moon Rising. Komt hier Bas bij, fijne zondagmiddag, fijn dat jullie er ook weer bij zijn, hier bij jouw eigenzinnige radio, met al die heerlijke terugblikken, zoals dit hier nu alweer komt uit de jaren 70, 1974, een alomgekende plaat die iedereen nooit zal vergeten. De Tramps zijn dit en dat met Shout.
1: I feel alright. Yeah, now that I got my woman.

0: chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

0: U luistert naar
1: Patrick van Bever.
2: Hij is zo sexy.
3: De stem waar iedereen gek op is.

Ja, terug naar de jaren 70, 1977. Connie van den Bossen was dit. En dat met Weet je wat we doen? Niet te veel, want het is zondag.

0: ook alweer een hele tijd geleden. De zusjes Woutersen waren dit op zondagmiddag. En dan met La Kumba.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

Lekker kletsvrij na elkaar hier op jouw eigenzinnige radio. Dat was allereerst Swoop met Hey Lekker Bekje. En daarna deze hier Demi de Groot en René Muller. En een echte vriend was dat. En deze hier, die vonden wij terug in het begin van de jaren 80. Frank Evans is dit. En dat met Forget Him.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Ja, mijn haren op mijn armen die komen er altijd een beetje van recht te staan. Van dit nummer, dat was Meteor, eigen schuld heette dat. En wij gaan rustig maar zeker richting deel 2 toe. We gaan richting 4 uur uit met bijvoorbeeld deze plaat hier uit 1993. Sanne is dit en zij heeft nog zoveel te doen.

Ja, twee hele leuke platen na elkaar. Eerst hadden wij nog Lara Fabian en dat met La Différence, een Franstalig plaatje op de radio. En daarna deze uit de volle tien om te zien periode in de jaren 90. Toast en Martin. Wij gaan eruit voor het eerste gedeelte hier. En ik maak heel graag een afspraak met jullie zometeen aan de andere kant van 4 uur voor deel 2 van dit muziekvitamineprogramma. En dit gedeelte gaan wij afsluiten met eentje van Sam van Veldhoven. En stop die tijd. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze beetvalt door de facteur.
6: Patrick van Bever.

aan. Ze vraagt het toch zo mooi toe. Geef mij nog een zoen. Dat was Lisbeth in de Wen met John de Bever. En dit plaatje is al zo'n, ik denk toch zo'n 16 jaar geleden moet het geweest zijn. In deze liefdesnacht heette dat nummer welkom. Jullie zijn allemaal beland in deel 2 van Muziekvitamine hier bij jouw eigenzinnige radio. En ik zit met een beetje een keelontsteking. Ik weet niet of je het al gemerkt hebt, maar ik klink een beetje anders. Ik weet niet hoe het komt, maar het is vanzelf gekomen. Dus het zal vanzelf wel weer overgaan, zeker. Welkom in deel 2 van deze aflevering van Muziek Vitamine. Dit is Frankie Falcon nu, eentje van onze nieuwere platen. Eén keer in je leven is dit.

Heerlijke terugblik uit 1976. Pussycat was dat en Smile. Nu op jouw radio twee grote meneren in de muziekwereld. Luc Steenhoog en Mark Dex. Die komen na elkaar hier op je.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds

0: waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
0: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Vlaams en Nederlands. Maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

voor de mensen die elke dag weer afgestemd zijn op Radio Nova. Eigenzinnige radio, die weten dat wat zij hier elke dag weer mogen verwachten op de radio tijdens onze uitzendingen. Dat zijn de Nederlandstalige, de Vlaamstalige platen. En natuurlijk ook niet vergeten die onvergetelijke terugblikken van weleer. Zoals dit hier net nog gedraaid, 1966. De Monkees waren dit. En dat met I'm a Believer. Ik hoop jullie allemaal, dat jullie allemaal in Radio Nova geloven. Want wij doen dat ook en dat zouden we toch zo graag hebben. Dat je gewoon volger bent van ons radiostation. Dan kan je het allemaal vinden op onze Facebookpagina of anders op onze website. Kan je het ook terugvinden. Radionova.be, eigenzinnig en anders. Daar moet je eens gaan kijken. En daar kan u ook volger zijn of gewoon een reactie nalaten over onze programma's hier op de radio. Deze hier, dat is eentje van William Burg en José nu in de wet met een plaatje van een drietal jaar geleden. Ze gaan de lange nacht beleven.

ook een grote, maar dan natuurlijk een grote artiest en een heerlijke zangeres. Misha Mara was dit met liefdesliedjes hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Zondagmiddag zijn we vandaag, we zijn trouwens al zondag 30 augustus, morgen de laatste dag van augustus en voor de mensen die kinderen hebben, die school lopen, ja, vanaf dinsdag is het weer van dat, dan is het weer school voor de jeugd en moeten we weer allemaal die boekentas weer boven gaan halen. En ja, dat brengt allemaal die emoties en die stress ook weer met zich mee. Dus zeker en vast altijd blijven luisteren naar Radio Nova. Dat brengt je een beetje tot rust, denk ik dan. Deze hier, die komt uit 1959. Bobby Helms is dit. En dat met Hurry Baby.

Anita Hulshoff staat hier bij genoteerd bij dit nummer uit 2009. Je hoorde Mijn Dochter. En wat hebben wij nog voor jullie in petto? Wel, dat is allereerst deze hier. Ja, Dromen die komen uit van Marloes. En daarachteraan heb ik nog voor jullie Bob Conrad uit 1962. En dat met The Great Musician.

Je herinneringen komen weer allemaal tot leven. De gouden ouwe die je kent. Bij Patrick van Bever.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Ritme zit er wel in dit nummer van Elke Talman. We draaien ze toch zo graag, deze platen allemaal. 2016, dat jaartal noteren wij bij deze Elke Talman en Bel, Bel, Bel. Ik heb nog eens te gaan kijken naar wat er allemaal te vinden was in 1960. De 60er jaren. Deze hier komt uit 1964. January Jones is dit. En dan met Try Me.

0: ontelbare platen heeft hij geschreven, uitgebracht. Deze grote meneer Will Tura was dit, met een opname uit 2023. Deze versie van Als ik terugkijk in de tijd, ja, dan kijkt hij neer op al zijn grote successen aller tijden natuurlijk. Het is een grote meneer en wij zullen hem ook nooit of te nimmer kunnen vergeten. Tot zover deze plaat van Will Tura. Wij gaan eruit, we zijn toegekomen aan onze laatste plaat in deze portie muziekvitamine op zondagmiddag. En dat hebben wij heel speciaal overgehouden voor Suzanne en Freek. Maar ze gaan door een moeilijke tijd, maar ze slaan er een
1: dit
0: lekker
1: is Radio Nova.
0: Doorheen.
1: Met
0: Suzanne en Freek
1: van
0: is dit en de helft
1: uur
0: is van mij.
2: Is een
0: mij betreft
2: met meer dan
0: tot morgen voor een nieuwe aflevering van het Spitsuur om 4 uur. Fijne verwisseling van u zondag nog. De groeten.
2: Er zijn
0: bye.
2: Ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïense energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïense aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïense energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Goodbye, Elvis. We'll miss you.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.